0: tijd staat stil bij Venlo Vintage. Geniet van de allermooiste klassiekers. En de magie van vroeger komt weer tot leven.
1: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Goedemorgen, een heel prettig weekend.

in het bekende stadion, hè. Ja, in het Johan Cruijff Stadion natuurlijk, hè. Want daar treedt vandaag Bruno Mars op. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. Ja, in Amsterdam treedt hij hier vandaag op, moet ik eventjes zeggen. Want het zat eventjes fout aan het begin met de tekst. Ik zeg goedemorgen Bruno Mars. Hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker en Something Serious. Ja. Even kijken, want het is vandaag zaterdag. We zijn 4 juli. We begonnen vandaag met Worst Voice en Best Love. En we hebben vandaag weer veel nieuws te melden. Ja, onder andere bijvoorbeeld dat mensen in de regio Groningen een beetje op moeten passen. Want ze hebben in Groningen nogal last voor een agressieve buizerd. Ja, de beschermde roofvogel kan vanwege het broedseizoen mensen aanvallen. Want hij wil zijn kroost beschermen. Ja, het gaat heel snel, zo zegt een man onder andere tegen RTV Noord. Hij is naar eigen zeggen de afgelopen tijd al een paar keer aangevallen door de buizerd. Het voelt alsof iemand iets naar je hoofd gooit. Nou ja, de man kwam er telkens ongedeerd vanaf. Maar het blijkt natuurlijk een gevaarlijk iets te wezen. Ja, hij laat je ook gelijk weer los. Hij klapt er even op en dan vliegt hij weer verder. Dus in de regio het Hoge Land en Eemsdelta, dan moet je dus oppassen voor deze buizerd. Want hij is zeer agressief. Hè? Ja, ze hebben hem nog niet gevangen. Dat gaan ze ook niet doen, want het is een beschermde vogel. Maar men denkt er wel over om er iets voor te verzinnen. Want ja, als je daar aan het wandelen bent, dan heb je al een hoop ellende. Want dan voor je het weet, dan hangt hij aan je nek. Hè? Ja, deze bekende buizerd. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag. Hè? Nog even wakker worden. Hè? Ja.

Alright, goedemorgen, het is zaterdag. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, het is vandaag wel weer erg gezellig, want hier in het huis van Vlitsius gaan ze allemaal naar Bruno Mars. Dus ze zitten allemaal een beetje in de Bruno Mars vibe, zoals je dat zo mooi kan noemen. Ja, het is een heel optreden wat hij geeft tot begin dit jaar toen de Romantic verscheen. Nummers van de plaat staan tijdens het begin van het concert helemaal centraal. Ja, Bruno Mars opent gewaagd met de ballad Whisk It All. Waarna hij het tempo meteen opvoert met de zwingende nummers Cha Cha Cha. Waarvoor hij zelf een stuk percussie op zijn naam heeft gezegd. Ja, de artiest, uiteraard zelf ook helemaal in het rood gekleed, staat samen met zijn band de Hooligans op het podium. Deze Hooligans voorzien de hits en het nieuwe werk van Mars live niet alleen van een nog swingende karakter, maar dansen ook de hele avond. Ja, dat is echt een klein beetje conditietraining, ik zou je het kunnen noemen, want ik heb die beelden gezien.

Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even het weerbericht. Vooral in het midden en het zuiden van het land laat de zon vandaag zich geregeld zien. Verder naar het noorden komt er meer bewolking voor en valt er af en toe een bui. En er waait ook een matige westenwind. De temperatuur loopt op naar 20 graden in Noord-Holland en 26 graden in Limburg. Vanavond dan trekken er ook wolkenvelden over. Dus dan wordt het een klein beetje kouder en zo en wat frisser. Maar dan komt het ook allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Voor de wekker wakker. Extra Bruno Mars vandaag. Omdat hij vandaag optreedt in Amsterdam, hè? Hier is On My Soul.

0: appen met de studio. Dat kan via 06 21 21 3210.
1: Goeie zomer.

Allemaal van die nieuwe liedjes die Madonna weer heeft opgenomen voor haar Confessions Number 2, hè? Ja, heerlijk is dat, hè? Mooie muziek, echt waar, heerlijk. Het is even een klein beetje wennen, dat wel. Maar goed, het is wel weer de ouderwetse Madonna, hè, die je hoort, hè? Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar de files vandaag. Amsterdam, daar is het druk. En vooral bij Na de Westen zijn wegwerkzaamheden. Op de A9, daar moet je ook eventjes rekening houden met wat vertraging richting Amstelveen. Den Haag richting Utrecht, knooppunt Oude Rijn. De A12 is het druk. Gouda, Hoek van Holland, de A20. A27 is het aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. En ook richting Breda vanaf Utrecht. Bij Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En die duren nog een tijdje, tot 3 augustus. Ja. Verderop Ede-Barneveld, richting Barneveld. Bij Ede-Noord, in aansluiting met de A1, zijn wegwerkzaamheden. Amsterdam-Den Haag, de A50, Apeldoorn-Arnhem, daar is het ook druk. En tot besluit Breda-Eindhoven, de A58. Daar is het ook erg druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe gaan, hou er rekening mee. Het kan even aansluiten wezen. En ja, je reistijd kan dan iets meer zijn, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de dagtopper. Die is dit keer van Jeroen Baba. En Ijoeg, die alles. En dat komt uit Friesland.

1986 was het voor CD uit het grijze verleden. Op zwart vinyl hoorde je het liedje voorbij komen. Never as good as the first time. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag dus Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wat een show, wat een show. Ja, ik heb vanmorgen nog even wat fragmenten gezien en zo. En dat was best wel interessant om te zien. Ja, ja, ik moet er eigenlijk zelf vandaag niet aan denken om tussen al die duizenden mensen in te staan. Maar goed, ze gaan in elk geval hier in het Van Vliethuis naar Bruno Mars. De Romantic Tour. Ja, Bruno Mars zei, omdat we over de liefde zingen. En we vieren de mooie vrouwen in Amsterdam. Ja, dat heeft hij ook nog een keer gezegd. Dat riep hij voor het nummer God Was Showing Off. En tijdens dat nummer werd de zogeheten Angel Baby Cam op het publiek gericht. Dus als je er vanavond heen gaat en je bent bij het concert, dan zorg dat je in elk geval een beetje in het rood gekleed bent. Want tijdens God Was Showing Off wordt de camera op het publiek gezet, hè?

0: Ja, zit er vanavond. Vanavond ook alweer in dat ik op de bank moet slapen. Goed, je hoort de Koos Alberts in de ethische remix de Four Queen. Wij voor de wekker wakker op deze zaterdag 4 juli. Ja, de Amerikanen vieren vandaag onafhankelijkheidsdag. Vandaag in 1776 werd namelijk de onafhankelijkheidsverklaring aanvaard van de Verenigde Staten. En deze datum staat ook gegraveerd op het vrijheidsbeeld in New York. Ja, ja, ook de dame die daar zeg maar op de sokkel staat is 93 meter hoog, weegt 225 ton en was een cadeautje van Frankrijk ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap, hè? Ja, ja, en de Franse week hier bij Voor de Wekker Wakker, die begint natuurlijk op 20 juli. Dus dan draaien we extra veel Franse nummers.
1: Franse week.
2: Van 20 tot

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
4: Een hele goede morgen.
5: De zonnestralen dansen op de melodieën van de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een stralend weekend vol ontspanning, plezier en gezelligheid. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
6: Met Erik van Vliet, jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op

De Doobie Brothers, 1973. Het werd een alarmschijf. Het haalde daarna niet hoger tot een 15e plaats. Sorry, een 12e plaats in de top 40. Trein. Ja, ik heb, als ik met openbaar vervoer ga, met de trein in dit geval, heb ik altijd het gevoel dat ik langer sta te wachten dan dat ik aan het reizen ben. Waiting for a train. Flash in the Pan uit 1983.

Waiting for a Train. Een hit van Flash in the Pan, 1983. En die trein, inderdaad, typisch zo'n vervoermiddel voor de vakantie. Woonwerk, ik moet er niet aan denken. Ik heb het een tijd gedaan, ben blij dat ik er vanaf ben. Over vakantie gesproken, misschien ga je wel lopen.

happiness, zong Helen Shapiro in 1962. Als je op vakantie gaat, is natuurlijk het vliegtuig het snelste vervoermiddel. Snel van A naar B. Leaving on a jet plane, John Denver.

prachtige plaat van John Denver. Het blijft toch altijd wel een beetje een guilty pleasure van mij, die muziek van John Denver. Heerlijk. We gaan naar de trein. The Midnight Train to Georgia van Gladys Knight.

0: lijkt me dat heerlijk. Op vakantie naar Georgia. Maar dan wel met die Midnight Train van Gladys Knight en de Pips. De boot, daar kan je ook mee op vakantie.
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

0: Nightboat to Cairo van de Engelse formatie Madness. Wat hadden die gasten toch een heerlijke muziek. Dit was een van hun grotere hits. Nederlandstalig hebben we natuurlijk ook. En dan gaan we het hebben over een trein. En een hele toepasselijke, zeker met dat warme weer van de laatste dagen. Want wat doe je niets liever dan naar Zandvoort gaan met de trein. Met de eerste trein.
1: Het is lekker weer, ik neem de eerste trein naar Zandvoort.

0: Venlo Vintage. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
2: Dit is Hitzoeken met Ron Witkamp op Venlo Vintage.

heerlijke blues moment in het uurtje Hitzoeker. Jan Mayall. Het stond in 1971 drie weken in de tipperaden. Hoger kwam het niet. Dit nummer, Took the Car. Even die mooie stem van zangeres Katie Melua. 9 Million Bicycles. Want ja, op de fiets kan je ook op vakantie. Ik heb het nooit gedaan. Dat trekt mij persoonlijk ook niet. Maar ik zie heel veel mensen voorbij komen.

0: 9 miljoen fietsen in Beijing. En hoeveel mensen gaan er in Nederland wel niet op fietsvakantie? Ik niet. Ik pak liever mijn auto. Ik stel er één voorwaarde aan, dat die schoon is op het moment dat ik vertrek.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
0: Ja, en wat doe je dan? Dan ga je op de laatste dag voor je vakantie naar de autowasseretten. Car Wash, Rolls Royce.

Crane van Leo Sayer. Komt van zijn album The Show Must Go On. En je luistert naar de Hitzoeker hier op jouw favoriete radiostation. We gaan het hebben over vervoermiddelen waarmee je op vakantie kan gaan. En voor de tweede keer in dit programma een Nederlandstalig. En het gaat weer over de fiets. Dialect Skik.

Sidekick op fietsen. Toen was ik dit in 1997. En we hebben al een paar keer de auto gehad. En achter die auto's op vakantie hangt natuurlijk ook vaak een caravan.

muziek uit mijn favoriete muziekperiode. The Monkees, The Last Train to Clarksville. We gaan het er even hebben over auto's. Namelijk het achtervolgen van auto's. Chasing Cars, Snow Patrol.

En dit was hem weer, de hitzoeker van deze week. Volgende week zaterdag om 10 uur gaat Ron met zijn hitzoeker weer op zoek naar oude en nieuwe hits. Heel graag, tot dan!

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Een hele goede morgen.
5: Het is weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage & Sales.

0: Het is weekend en dat vier je samen met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: Een heel prettig weekend.

0: De hoge temperaturen maken dat zelfs de klassiekers van Venlo Vintage zich hijsen in hun beste zomeroutfit.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9 plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.

0: Zomerse beats en waterpret. Beleef de zomer met Venlo Vintage.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.

0: Jazz.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
2: Een hele goede middag.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Voel de kracht van tijdloze klassiekers. Venlo Vintage.
2: Je barbecue knispert nog veel meer met een klassieker van Venlo Vintage. Een verrukkelijke barbecueavond wordt nog feestelijker met de zomerklassiekers van Venlo Vintage.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede avond.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Stap in de tijdmachine die Venlo Vintage heet. De allermooiste klassiekers. Altijd dichtbij.
2: Venlo Vintage. Het geluid van een gezellige barbecue en de smaak van overheerlijke klassiekers. Venlo Vintage. Het geluid van een gezellige barbecue en de smaak van overheerlijke klassiekers.

0: een fijne avond gewenst. Gevuld met de magie van muziek uit het verleden.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
4: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage, waar de jaren 60 en 70 samen een feestje vieren.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.
2: Het weekend is de tijd om te genieten. Stem af op Venlo Vintage en geniet met volle teugen van de allermooiste klassiekers.